Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij.

0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Futaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. En informatie op www.wpevents.be.
3: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
4: Welcome to my world,
3: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Kadans
3: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

Een gegeerde fietsroute. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
3: Het is nu 3 uur.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

en seminaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Mechelen leeft. In de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
1: Welcome to my world.
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39. www.radioommeland.be.

0: Team 333, Taxi Kust, staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be. Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een mobiel podium dat razendsnel opgebouwd kan worden? Dan moet je absoluut eens kijken bij SDL Trailers. Ze leveren niet alleen topklasse podia, maar bouwen die ook volledig voor je in met krachtig geluid, professioneel licht en zelfs een ultramoderne LED-wall.
4: Van kleine optredens tot grote festivals.
0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechnikers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0477 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 4 uur.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
0: Kadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39. Dit is Radio Ommeland.
5: Jouw Classic Station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
6: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rabbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Francia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuwbij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
3: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
5: Welcome to my world,
3: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
3: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

en seminaries. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 40. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland.
1: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

Elke ochtend zie ik je weer lopen op weg naar school. Heb je je boeken wel bij? Heb je je huiswerk goed gemaakt? Hoor ik iemand vragen. In de klas vertelt de meester dat je beter moet opletten. Wees maar het keurigste jongetje van de klas als de meester langsloopt, zodat je goed bij de les blijft. Uit school ga je naar het park, een beetje rondhangen. Blijf je daar niet te lang? Ben je voor het donker thuis, hoor ik iemand vragen. Ach, zo proberen je bij te brengen dat je je leven niet moet verdoen met dat rondhangen. Ze willen je liever de belangrijke dingen des levens leren. Eigenlijk willen ze gewoon dat je net zoals hen wordt. Zelf je weg proberen te vinden in je leven, dat mag niet. Ook al barst je van de twijfels over hoe dat allemaal wel moet. Dit mag niet, dat mag niet. Dat is alles wat je van hen hoort. Maar waar willen ze nu eigenlijk met je naartoe? Ze willen een keurige jongen van je maken, maar weten zelf niet goed hoe dat moet. Kom maar niet tegen ze in, want zij zijn je ouders en dus wijzer. Doe nu maar wat ze willen. Als je niet naar ons luistert, groei je nog op voor galg en rat, zeggen ze. Ik kan het mis hebben, maar waarom kom je er niet tegen in? Het kan natuurlijk ook zijn dat ze het helemaal niet begrijpen. Maar geloof me nu maar, je moet het helemaal zelf maar weten. Als jij groot wil worden zoals zij dat willen, dan moet je dat gewoon doen. Zolang je maar goed bij de les blijft. Supertramp.

0: You're coming along.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Cadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Bij Plasman zit je goed.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Het vernieuwde gemeentehuis in Zonhoven is woensdagavond officieel ingehuldigd. Het gebouw maakt voortaan gebruik van innovatieve, duurzame technologieën om het pand het hele jaar door op een constante temperatuur te houden. Dat doet de gemeente met een doordachte combinatie van ondergrondse energieopslag en klimaatplafonds. De politie heeft een 15-jarige leerling gearresteerd voor de melding van een mogelijke schietpartij en een bom in de provinciale school Richtpunt in Gent. Dat meldde het parket van Oost-Vlaanderen. 850 leerlingen werden er al geëvacueerd. De melding werd verzonden via een leerlingaccount dat vermoedelijk gehackt werd. Al is dat nog niet bevestigd.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
10: Het is nu 7 uur.
9: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
9: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Ommeland. De fijnste classics hoor je hier passeren. En ook het regio nieuws en een uitagenda. En heb jij een activiteit met jouw vereniging die je graag op de radio hoort? Dan kan je die doormailen naar info@radioommeland.be.
1: Radio voor Brugge en omstreken. Ommeland.
2: Het is midden in de nacht. Ineens schrik ik wakker. Ik realiseer me dat ik juist gedroomd heb en merk dat mijn hart nog steeds in mijn keel klopt van opwinding. Mijn hoofd bonkt nog even na en daardoor komt zelfs het zachtste geluid keihard bij me binnen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen. Tegen een helder blauwe lucht spreidde ik mijn vleugels en vloog over de stad waar ik woon. Beneden mij zag ik de toppen van de bomen onder me wegschieten. Ik zag de auto's en de metro stellen rijden. Maar vanaf de hoogte waar ik vloog, leken ze speelgoed. Nu ik terugdenk aan mijn nachtmerrie, breekt het koude zweet opnieuw bij me uit. Ik stap uit bed en zet het raam van mijn slaapkamer open. Intussen moet ik weer denken aan alle dingen die jij tegen me gezegd hebt. Ik sluit mijn ogen even en onmiddellijk zie ik mezelf weer vliegen. Ik zweef hoog boven de daken en de brede boulevards van deze stad. Ach, wat zou ik graag willen dat ik kon vliegen. Dan zou ik jou vanuit de lucht ongemerkt de hele dag in de gaten kunnen houden. Ik zou je stiekem volgen waar je ook heen gaat. En misschien zou ik er dan eindelijk achterkomen wie je nu eigenlijk werkelijk bent. Wish I could fly. Roxette.

Radio Ommeland 104.9. Welkom in het ochtendblok. Misschien ben jij wel een bezige bij en kan je bijvoorbeeld niet op het gemeentehuis raken om documenten op te vragen die je misschien wel nodig hebt in de

0: daar je aanvraag doen via de forms die je te zien krijgt.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Welkom.
2: This is Billy Joel.
3: Hi, this is Janet Jackson.
4: Hi, this is Sting.
5: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
6: Hi, this is Paul McCartney.
7: Hello, I'm Phil Collins.
1: De gouden hits herleven. Dit is Radio

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer... met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder... Eén dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: De Entertainment Company presents de grote kerst.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Cadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal. Op een domein van bijna 2 hectare geniet je in het Balladehof van een breed gamma aan mogelijkheden. Van democratische gezinsmenu's en banketten, over gastronomisch tafelen tot huwelijksfeesten en seminaries. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: festival.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het regionale nieuws.
5: Het oppompverbod in West-Vlaanderen is versoepeld. Landbouwers mogen daarom opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Voor de Popringenvaart, Heulebeek, Gaverbeek, Mandel, Devenbeek en Kerkenbeek is er een beperkte versoepeling. Hetzelfde geldt voor de Grote Kemmelbeek, de Martiusvaart en de Handsamenvaart. Op alle waterlopen blijft het verboden om water op te pompen.
6: Een horloge- en juwelendief die toesloeg in verschillende sportclubs, verspreid over heel België, is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en heeft ook bekend. Dat meldde de Brusselse politiezone Montgomery. Het onderzoek ging van start nadat de verdachte een diefstal wilde plegen in de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

Elke dag gratis en voor niks de fijnste classics op 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp en Grootbrugge. Welkom allemaal. Woon je in Brugge en heb je een parkeerkaart nodig? Of wil je meer informatie over de kindcode van kind en gezin? Of heb je vragen over adoptie of een adresverandering? Dan kan je een afspraak maken rond deze en veel meer activiteiten via de website van Brugge op brugge.be. Loop je dan langs en daar klik je op afspraak maken. Dan kan je daar terecht om jouw aanvraag verder te specificeren.

Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Ommeland. Naast al die goede, leuke classics hebben we ook heel wat regio-nieuws. En we hebben ook een zeer gevarieerde activiteit.

0: van de Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
3: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Zeg me wat je echt voelt.
8: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
9: Beverliefde ogen.
8: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
10: Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
3: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje, te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulé, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulé in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
11: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
12: van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
13: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God. Of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
14: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
13: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
12: Radio Ommeland.
15: Ommeland. Ommeland.

Iedereen zei al weken tegen me dat je van plan was om bij me weg te gaan. Grappig eigenlijk dat ik dat zelf pas als laatste in de gaten kreeg. Zou je alsjeblieft voor je weggaat nog één keer stevig in mijn arm kunnen knijpen? Zodat blijkt dat dit allemaal maar een nare droom is. Ik wil namelijk dat je nooit bij me weggaat. Normaal gesproken vind ik het niet erg dat mensen me achter mijn rug uitlachen. Maar in dit geval kan ik er wel om huilen. Ik had nooit gedacht dat ik als volwassen kerel ergens zou moeten huilen. Maar ik kan nu niet anders. Ik voel dat je langzaam door mijn vingers glipt. Ik heb geen flauw idee wat daar de reden van is. Weet je, het wordt elke dag moeilijker om te lachen en met opgeheven hoofd door het leven te gaan. Geef me alsjeblieft nog één kans, want ik heb nog steeds het gevoel dat wij bij elkaar horen. Konden we maar gewoon opnieuw beginnen, dan zou alles vast heel anders aflopen. Dat garandeer ik jou. Elke keer als ik aan je terugdenk, zie ik weer die blik in je ogen. En dan voel ik nog meer pijn dan eerst. Ik word er droevig van. En het lukt me niet langer om mijn verdriet voor de buitenwereld verborgen te houden. Misschien kan ik daarom maar beter stoppen met achterom te kijken naar het verleden. Over My Shoulder, Mike and the Mechanics.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.
2: Adol.

Nederland, Thijs in Oostkamp en Brugge. Welkom vrienden, dit is het ochtendblok met Rick. Ik heb voor jou heel veel goede classics klaarstaan. En uiteraard zo nu en dan een hit uit de hitparade.

Vakken is samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco

40 47 69. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde

0: 0800-400-464. Of stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een grote ras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Het regionale nieuws.
6: Circulair watertechnologiebedrijf BOSAC wil onder de Regenbeekstraat en de Mandostraat in Roeselare een ondergronds leidingscircuit aanleggen tussen Aquafin en Desotec om het Roeselaarse bedrijf te voorzien van opgewaardeerd Aquafinwater voor zijn industriële processen. De gemeenteraad buigt zich volgende week nog over de ondergrondse inname van het openbaar domein, maar het stadsbestuur steunt alvast het initiatief.
7: Een agent van de politiezone Lanaken Maasmechelen is afgelopen woensdagavond licht gewond geraakt bij een achtervolging in Lanaken. Een bestuurder probeerde te ontkomen aan een controle, waarna een agent uit veiligheidsoverweging een schot loste op een van de voorbanden. Bij de daaropvolgende achtervolging botste het vluchtende voertuig tegen een politiewagen. De politie heeft een verdachte gearresteerd.
8: Bijna alle Antwerpse districtburgemeesters weigerden om mee te werken aan het VTM-programma Blind Getrouwd. Daarin worden twee mensen gekoppeld en ontmoeten ze elkaar voor het eerst op de dag dat ze met elkaar trouwen. Koppels die trouwen moeten eerst een duurzame band creëren en dat is in het format onmogelijk, zegt Paul Cordy van N-VA, districtburgemeester van Antwerpen.
7: De gemeente Schaarbeek telt al ruim 6000 reacties op het openbaar onderzoek om de groene zone rond de Josafatzitte te verkavelen. Woensdag interpelleren de voorstanders van een natuurlijke Josafatzitte op de gemeenteraad. De zitte deed de voorbije jaren al heel wat inkt vloeien. Het voormalige rangeerstation vormt een braakliggend terrein van bijna een kilometer lang op het grondgebied van Schaarbeek en Everen.
5: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Vandaag is het een groot deel van het land bewolkt tot zwaar bewolkt, met vooral richting kust soms ook wat lichte regen of motregen. In het zuiden van het land is er meer zon. Het wordt wat zachter met maximaal van 18 tot 22 graden.
5: Radio Ommeland.
11: Ommeland. Ommeland.

0: Sergio Brugge.
1: I'll have the address again for you right after the next record.
2: Dit is Radio Ommeland. Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

uiteraard. Er is hier heel veel te doen. En je vindt een aantal van die evenementen op de evenementenkalender van de stad Brugge. En die vind je op de website brugge.be. Klik daar op vrije tijd en dan evenementen.

0: Bring the action.
1: 104.9 FM. Stadsradio. Nieuwsflits.
2: In de vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlui. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpen van de gouverneur Karel de Kuilenwee. Eerst het goede nieuws. De beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de vier hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlui nodig. Dat blijkt uit een vraag.

0: Je energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-3839-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
4: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
5: Kadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495-38-39-39.
6: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
7: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Oh, echt?
6: Ja, tuurlijk.
7: Veranda Comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
9: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God, of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
13: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
12: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerpen. krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
5: Radio Ommeland.
14: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Radio Ommeland
2: 104.9 FM.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West-Vlaanderen.

0: slaap vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout. Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
6: Welcome to my world,
5: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
7: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
8: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
10: Het regionale nieuws.
11: Een man van 82 uit Afliegem wordt verdacht van vandalisme in Openluchtmuseum Bokrijk. Hij zou enkele reclamepanelen en portretten hebben beschadigd. De man die een jarenabonnement heeft op het museum zou boos zijn dat Bokrijk te modern is geworden.
12: Meer dan 15.000 mensen hebben een plaats voor gereserveerd voor het gratis openingsweekend van Kanal. Daarmee is de helft van de 30.000 beschikbare tentoonstellingsbezoeken ingevuld. Het museum opent na 10 jaar wachten op 28 november en pakt uit met 10 tentoonstellingen en live performance. Een 50-tal personeelsleden van Viage voerde dinsdagmiddag actie aan Brussity, het administratief centrum van de stad Brussel. Ze eisen van burgemeester Philip Kloze van de PS klare wijn over wat er met het casino van Brussel na 31 december zal gebeuren. De voormalige profvoetballer en trainer James Stormen is afgelopen zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat nieuws werd pas zondag naar buiten gebracht door Beerschot, een van de clubs waar hij als coach aan de slag was. Vanaf nu tot 15 november kun je je stem uitbrengen op een kunstwerk of historisch object dat dringend toe is aan restauratie. 12 musea dingen naar je stem bij de Erfgoed Tombola. Het winnende voorwerp krijgt tot 150.000 euro restauratiebudget.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Vandaag is het een groot deel van het land bewolkt tot zwaar bewolkt, met vooral richting kust soms ook wat lichte regen of motregen. In het zuiden van het land is er meer zon. Het wordt wat zachter met maximaal van 18 tot 22 graden.
13: Ommeland. www.radioommeland.be.

Het is de schrik van elke muzikant. Maandenlang ben je bezig geweest met de opname van je nieuwe plaat. En als je die eindelijk af hebt, wordt die finaal afgekraakt door de directie van je platenmaatschappij. Vaak is dat het begin van het einde, want zo'n plaat wordt meestal niet eens meer uitgebracht. Maar het kan soms ook heel anders lopen. Met een Amerikaanse band bijvoorbeeld. Het is 1979 als ze een nieuw album hebben afgewerkt. In een vergadering met de belangrijke mensen van de platenmaatschappijen wordt geluisterd naar de nieuwe nummers. Dit is het beste nummer van de hele plaat en wordt een nummer 1 hit, zegt de zanger als hij de band start. Maar de mensen aan de andere kant van de tafel zijn het niet met hem eens. Nummer 1, zeggen ze, dit is het einde van de band als jullie hiermee willen scoren. Dit wordt niets. Daar kan de band het dan mee doen. Een half jaar later zit de band weer met diezelfde mensen van de platenmaatschappij aan de tafel. Op de tafel staan 4 beeldjes, Grammy Awards. Allemaal voor dat ene nummer dat door de platenjongens nog de grond in was geboord. Ze moeten wel toegeven dat ze bij het verkeerde eind hadden. Maar de smaak van de champagne die de band heeft meegenomen om het succes te vieren, spoelt de ergernis al snel weg. Zelfs platenjongens hebben het wel eens mis. Blijkt maar weer. Hun afwijzing van What a Fool Believes van de Doobie Brothers levert in ieder geval een hitlegende op.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Futaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. En informatie op www.wpevents.be.
0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
7: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Oh, echt?
6: Ja, tuurlijk.
7: Veranda Comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
9: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Als 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God, of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
4: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
3: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Op Belgische wegen zijn tot nu toe al 4 lichte ongevallen gebeurd met zelfrijdende Tesla's. Dat zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, in het Vlaamse parlement op basis van de cijfers die ze heeft van Tesla. De vermeden ongevallen halen natuurlijk de pers niet, zegt de Ridder. De minister gaf in juni toelating aan de autobouwer Tesla om de zelfrijdende functie te activeren op Belgische wegen. Het gaat om het FSD-systeem. De auto kan daarmee zelf sturen, binnen de rijstrook blijven en van de rijstrook wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft ook verantwoordelijk. Tussen 11 juni en 31 augustus reden Tesla's met het systeem 24,6 miljoen kilometer. Elke kilometer brengt de Belgische verkeerscontext beter in kaart binnen een systeem dat aldoende leert, aldus de Ridder. Sinds de toelating geregistreerden de autoriteiten 1 meldingsplichtig ongeval. Dat gebeurde op een moment dat de bestuurder het FSD-systeem had uitgeschakeld aan een rotonde.

Als je oud van de groot ziet, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Bijna 30 jaar na de dood van prinses Diana zorgt haar broer Charles Spencer opnieuw voor beroering binnen het Britse koningshuis. In zijn binnenkort verschijnen boek Swan Song Diana My Sister beweert hij dat de toenmalige prins Charles, de huidige Britse koning, opvallend opgewekt klonk toen hij hoorde dat zijn ex-vrouw was overleden.

Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid? Door het sleutelgat kijken van een glazen deur. Twee mannen lopen in de woestijn. Zegt de ene tegen de andere, waarom heb jij een autodeur bij? De andere zegt, als ik het te warm krijg, dan draai ik het raam open. Er zit een skelet in een café. Het vraagt, een cola en een dweil, alstublieft.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit en moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
4: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest?

0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het regionale nieuws.
5: In Ieper is een 76-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde langs de Poperingseweg in Ieper, dicht bij het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. Een jonge man van 18 die zich uitgaf als politieagent om een 60er uit Mechelen op te lichten is opgepakt. De oplichter had het slachtoffer opgebeld met de vraag om zijn waardevolle bezittingen klaar te leggen, zodat hij die kon komen ophalen, zogezegd om ze veilig te bewaren. De 60er verwittigde meteen de politie.
0: Een opvallende trouw onlangs in Tielrode bij Temse. Politieagent Tessa stapte in de Sint-Pieterskerk in het huwelijksbootje met brandweerman Joy. En daar kwam heel wat pracht en praal aan te pas dankzij hun collega's. Na het jawoord van Tessa uit Dendermonde en Joy uit Temse aan het altaar werden ze opgewacht door een erehaag van brandweerlieden en politieagenten. Aan het einde van de haag maakten de agenten met hun sabels een tunnel in de lucht.
4: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: www.radioommeland.be.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag hij al jeugdwedstrijden van topploegen Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.

0: op Elfstadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+.
1: Hoevenslagerij Evelien, van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij, vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur, kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep.

0: Pafprak. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Euroshop. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Ah, echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stadsschouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
8: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
9: Kadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengesteld

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
1: Het is nu 11 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland, gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God, of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
5: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
4: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Hannibal broodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend, staan in Roeselare zijn terug. Marian en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Op menig huwelijks- en scoutsfeest wordt dat nog altijd meegekeeld. Het nummer een vrijdagavond zingen de Pussycat Dolls het opnieuw sinds lang live tijdens een comeback in Antwerpen. Al ziet de groep er inmiddels een pakje anders uit dan toen. Ze waren toen met zes en nu gaan ze door met z'n drieën. De halve Pussycat Dolls maken dus een comeback en dat gebeurt in Antwerpen.

Ik kijk om me heen en alles wat ik zie is een felrode kleur. Maar ik wil helemaal niet dat hij rood is. Ik wil dat hij zwart is. Zoals ik nergens meer kleuren wil zien. Alle felle kleuren mogen van mij wel worden ingeruild voor inktzwart. Ik zie mooie meisjes voorbij lopen in vrolijk gekleurde zomerjurkjes, maar ze doen me niks. Ik wil alleen maar duisternis om me heen. En ik draai mijn hoofd dan ook af. Ik wacht maar af totdat het zwarte gat in mijn hoofd verdwijnt. Maar dat doet het niet. In een waas zie ik een stoet van zwarte auto's. De donkere kleur wordt onderbroken door bloemen, opgedragen aan mijn geliefde. Net als zij zullen de bloemen straks verwelken om nooit meer terug te komen. Mensen zien me zo zitten en durven me niet aan te kijken, alsof ze zich schamen voor hun nieuwsgierigheid. Ze draaien hun hoofd dan ook snel om als ik ze aankijk. Maar ach, wat kan het hen eigenlijk schelen? Het is eigenlijk net als de geboorte van een kind. Deze dingen gebeuren nu eenmaal elke dag weer opnieuw. Ik weet dat ik nooit meer kan genieten van een mooie blauwe zee of van de schittering van de zon. Misschien, als ik maar lang genoeg in diezelfde zon blijf kijken, zie ik haar vanzelf weer voor me. Met haar glimlach, zoals ik die zo vaak heb kunnen zien. Maar ik houd mezelf niet voor de gek. Alles blijft donker om me heen. Zonder kleur, zonder gevoel. Alles om me heen moet pikzwart gekleurd worden. Painted black, the Rolling Stones.

0: through. 104.9 FM. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Kadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495-38-39-39.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Man, zit je goed.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

culinarisch. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 40.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het regionale nieuws.
4: Inwoners van Houtaal en Elchteren zijn bezorgd dat de grootschalige werken aan de Noord-Zuidverbinding heel wat verkeersoverlast zullen veroorzaken. Tijdens de bouw van de tunnels zullen automobilisten tijdelijk slechts één rijstrook per rijrichting hebben. Op een weg waar dagelijks zo'n 45.000 voertuigen passeren, vrezen inwoners voor een verkeersinfarct. Volgens verkeersexpert van VRT Nieuws, Hajo Beekman, hoeft het niet zo'n vaart te lopen.
5: Biologen van de U Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe soort tijgerkat die in de bossen van Bolivia leeft. Het is meer dan 100 jaar geleden dat er een nieuwe kattensoort is ontdekt. In Westende bij Middelkerken was er woensdagavond een waterhoos te zien boven de Noordzee. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar. De waterhoos is een kleiner broertje of zusje van een windhoos. Een waterhoos is veel minder gevaarlijk dan een windhoos.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

0: 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Veel beter kan je niet aan een Europese campagne starten. Union maakte een ferm statement door een erg flauw Victoria Pilsen van het kastje naar de muur te sturen. De Brusselaars wonnen overtuigend met 0-3.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Zeg me wat je echt voelt.
0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
9: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.

0: en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulet, Tzatziki, Tepsi, Kibeg, Durum, Shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulet in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de Bruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apentrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

Ergens in New Orleans staat een oud huis. Ze noemen het de reizende zon. Het huis heeft al meer dan eens een arme vent totaal geruïneerd door alles wat zich daar afspeelt. En nu ben ik een van de mannen die dat is overkomen. Ik kom uit een arm gezin. We groeiden op in New Orleans. Mijn moeder was naaister. Zij zette mijn broeken eigenhandig in elkaar. Mijn vader was een gokker die geen knip voor de neus waard was. Nu, mijn vader heeft het er goed van genomen in zijn leven. Het enige wat een gokker nodig heeft, is een koffer met een bed. En hij is alleen maar in zijn element als hij goed dronken is. Mijn vader voldeed helemaal aan die omschrijving. Maar ook heb ik me misdragen. Ach, vrouw, druk je kinderen toch op het hart om niet de dingen te doen die ik heb gedaan. Ik heb een tijd verdaan in zonde en ellende in dat verdoemde huis in New Orleans. Maar ik weet dat ik niet zonder kan. Ik sta al met één been op de treplank van de trein die me terug zal brengen naar de stad. Maar ik sta ook met één been in het graf, want ik weet dat ik weer terug zal gaan naar dat huis. Dat huis waar mijn lot op me wacht. Ik zal er dus nooit van loskomen, van dat verleidelijke huis van de reizende zon in New Orleans. The House of the Rising Sun. The Animals.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kaluwee. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de vier hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlijm nodig. Dat blijkt uit een vraag.
0: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.

0: voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Kasteleinenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
5: Welcome to my world.
4: Jan Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
4: De invoering van een verplichte digitale authenticatie voor kotbazen in Gent zorgt ervoor dat er geen fraudegevallen meer zijn op de website van de stad. Gent biedt via de kotenzoeker online intussen 5082 geverifieerde kamers aan. Dat aantal is sinds de verplichting ook fors gestegen. De stad roept al het huisbazen op om de tool te gebruiken. In Brussel is een persoon gevonden in het kanaal ter hoogte van de Vlaamse Poort. Dat bevestigen de brandweer en politiezone West. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Ook over de medische toestand van het slachtoffer wordt voorlopig geen informatie gegeven.
7: Een groot opblaasbaar kunstwerk, Marriott genoemd, vult sinds woensdag een groot deel van het regenboogpark in Waregem. Het zogenaamde luminarium van 900 vierkante meter opent er op bijzondere wijze het nieuwe cultuurseizoen van Cultuurcentrum De Schakel. Bezoekers kunnen het kunstwerk nog tot en met zondag ontdekken.
4: De 15-jarige jongen die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding bij Richtpunt Campus Gent aan de Henleekaai moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Vandaag is er ook een tweede minderjarige verhoord over een mogelijke betrokkenheid bij de feiten. De twee minderjarigen zijn beide jonge mannen.
8: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: In het zuiden van het land wat meer zon. Maximum van 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt een storing langzaam het land in. Vanaf het westen tot het noordwesten wordt het zwaar bewolkt met periode van regen. Minimum van 11 tot 10 graden.
8: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries Van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West-Vlaanderen.

0: Francia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
8: Zeg me wat je echt voelt.
9: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
10: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Voetaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
11: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
12: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
13: van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
14: Het is nu 1 uur.
13: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
15: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de Bruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apentrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
13: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een ruzie op de speelplaats kost een klassieke leerkracht al snel kostbare tijd, lestijd. Om docenten te ontlasten pakt de basisschool De Brug in Roeselare daarom uit met een unicum. Thomas Taverneer start er op 1 september als voltijdse opvoeder. In het lager onderwijs bestaat dit ambt wettelijk niet, vertelt nog Thomas.
0: Welkom.
2: Hey, this is Joe Cocker.
3: Hi, I'm Gloria Stefan.
4: Hi, this is Peter Cetera.
5: Hi, this is Pat Benatar.
6: Hey, this is Meatloaf.
7: Hi, this is Kim Wilde.
0: De Gouden Hitzerlee. Dit is Radio Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit en moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Het Oostense stadsbestuur zit in lopende zaken en neemt voorlopig geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. Dat schrijft het laatste nieuws. En blijkt uit de nota van de burgemeester John Crombé, die de redacties kon bekijken in aanleiding of naar aanleiding van een onderzoek naar de communicatie van de eerste schepen Charlotte Verkeijn met de stadsdiensten. Een eindrapport zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of de bevoegdheden te herschikken.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los. In het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
4: Wel, zeg zo. Hoe gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
3: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde eik.

0: Tijdens tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odeel op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odeel, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Het regionale nieuws.
1: Politieregio West-Limburg heeft de afgelopen 2 maanden 7 PV's opgesteld voor mensen die betrapt werden in verlaten sites. Het gaat dan om urbexters, mensen die verlaten gebouwen verkennen en fotograferen. Maar privé-eigendom betreden is verboden. En het betreden van verlaten cities is bovendien gevaarlijk, klinkt het bij de politie. De stad Hasselt is gestart met de dringende instandhoudingswerken aan huis Douchard. Een beschermd modernistisch pand in de Koningin Astridlaan. Het gebouw uit de jaren 30 staat al sinds 2008 leeg en kampt met ernstige waterschade en zwammen. De ingreep moet het pand redden van verder verval met het oog op een toekomstige verkoop.
6: Fluvius laat vandaag een elektriciteitscabine slopen en herplaatsen in de Buntelarenstraat in Knesselaren bij Aalter. De berm en rijbaan ter hoogte van huisnummers 1 tot 3 worden daarbij ingenomen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de werfzone. Doorgaand verkeer dat van de Knokkebaan richting de Prieelstraat wil, moet omrijden via de Knokkebaan, de Aalterseweg en Stekelhoek.
5: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: In het zuiden van het land wat meer zon. Maximum van 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt een storing langzaam het land in. Vanaf het westen tot het noordwesten wordt het zwaar bewolkt met periode van regen. Minimum van 11 tot 10 graden.
5: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid? Door het sleutelgat kijken van een glazen deur. Wat is het toppunt van sadisme? Een helikopter met een schietstoel. Wat is het toppunt van bejaarde seks? Een gebreide condoom.
1: www.radioommeland.be

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag hij al jeugdwedstrijden van topploegen Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

maar bij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De Hannibal broodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend, staan in Roeselare, zijn terug. Marianne en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.

0: tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's,

0: 34 47 69. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Ah, echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
0: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
8: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
9: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal. Op een domein van bijna 2 hectare geniet je in het Palladehof van een breed gamma aan mogelijkheden. Van democratische gezinsmenu's en banketten, over gastronomisch tafelen tot huwelijksfeesten en seminaries. Het Palladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten, ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Palladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 45. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 2:00. Radio Ommeland.
1: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Morgen zie ik je terug, werd nog gezegd. Maar die morgen is er niet meer van gekomen. Kader Geurbeurs was al tientallen jaren goed bevriend met thuisicoon Chris Boni. Hoewel ze nooit samen op de set stonden. De actrice vertelde over hoe ze elkaar leren kennen, inspirerend. Boni was en hoe ze de laatste jaren van haar ook spannend leven maakte. Roem deed haar niets, ze bleef liever anoniem, zegt de actrice.

Je hebt van die platen waarbij je denkt, leuke plaat, maar wat zingen ze eigenlijk? Ik heb hier een voorbeeldje. Een plaat waarvan verstokte fans van de groep zich al jarenlang afvragen wat hun favoriete zanger eigenlijk zingt in het refrein. Een voorbeeld. In 1978 zit Jeff met zijn eigen groep in een Duitse studio om een nieuwe plaat op te nemen. Jeff is alleen niet zo tevreden over sommige teksten die hij heeft geschreven. Er ontbreken nog wat woorden en op andere plaatsen klinken sommige woorden niet zo lekker. Jeff legt aan zijn technicus uit waar hij mee zit. Kijk, hier, deze zin. Daar moet nog een woordje achter, anders klinkt het niet. Maar wat? Ik kan er toch niet zomaar een woordje tussen zetten. De technicus begrijpt het probleem, maar een oplossing heeft hij niet. Maar als Jeff wel erg lang naar één zo'n klein woordje blijft zoeken, wordt het de technicus te veel. Anders doe je er gewoon een groet in naar de fans, zegt de technicus. We zijn in Duitsland, ik ben Duitser, dus dan zing je toch gewoon groes aan het einde van de zin. Zijn we daar ook weer uit? Jeff doet precies wat de technicus voorstelt. In het refrein van dat ene nummer eindigt hij de zinnen met groes. Als de plaat klaar is, weten de fans niet wat Jeff eigenlijk zingt. De meesten denken dat hij Bruce zingt, maar ze komen er maar niet uit. Het was dus gewoon een grapje. Jeff Lynne van Electric Light Orchestra zorgde er zo voor dat Don't Bring Me Down goed klonk. Hoe een Duitse groet aan een technicus uitgroeide tot een hitlegende.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.

0: Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be. Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits, zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
5: Bij een vechtpartij op de parking van de Lidl op Linkeroever in Antwerpen zijn twee personen lichtgewond geraakt. Dat meldt Gazette van Antwerpen en bevestigt de politie. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het conflict is ontstaan is nog niet duidelijk. De Leuvense politie heeft het voorbije weekend twee mensen betrapt die een hele reeks overtredingen achter het stuur begingen. Een 18-jarige man uit Aarschot en een 26-jarige vrouw uit Oostende reden beide onder invloed met een voorlopig rijbewijs en met anderen in de wagen.
6: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Ommeland. Radio Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.
0: Ommeland. Info@radioommeland.be.

0: In de vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kaluwe. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de vier hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlijm nodig. Dat blijkt uit een vraag.
1: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio Ommel.

0: Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: De Entertainment Company presents de grote kerst.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Hartman zit je goed.
1: Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tebouleh, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Tebouleh in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 3:00.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de Bruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
3: Radio Ommeland.
0: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Biologen aan de Universiteit van Antwerpen een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe soort tijgerkat die in de bossen van Bolivia leeft. Het is meer dan 100 jaar geleden dat er een nieuwe kattensoort is ontdekt. Kennis maken doe je met de Leopardus tilcayo, het nieuwste familielid van de tijgerkatten. De gevlekte katje is iets kleiner dan een kuiskat of een huiskat, leeft in de bergbossen van de Andes in Bolivia. De soort blijkt zich 1,4 miljoen jaar geleden te hebben geïsoleerd van de andere tijgerkatten.
1: 104.9 FM.

0: 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
5: Josh Sim, een 53-jarige uit Maleisië, drievoudig wereldkampioen aquascaping, is in ons land om een workshop te geven in een aquariumwinkel in Nieuwkerke-Waas in Sint-Niklaas. Bij aquascaping wordt met hout, stenen, zand, planten en vissen een esthetisch onderwaterlandschap gecreëerd in een aquarium. De belangstelling voor de demonstratie is bijzonder groot. De speciaal opgebouwde tent is volgens de uitbater te klein voor alle bezoekers. Bij een zwaar ongeval op de E17 tussen Waasmünster en Lokeren zijn drie mensen gewond geraakt. De ernst van hun verwondingen was niet meteen duidelijk. Door het ongeval werd de snelweg richting Gent tijdelijk afgesloten. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is de weg er weer helemaal vrij en kan ook het verkeer er weer vlot gaan doorstromen.
6: Een groot deel van de restauratiewerken aan Abdij van Park in Leuven is afgerond. Het onthaal, de Abdijshop, het Neerhof en het Spreekhuis kunnen weer in volle glorie bezocht worden. Het centrale deel is helemaal vergroend en moet dienen als een evenementenweide en een ontmoetingsplek. De iconische fictiereeks Nonkels krijgt een eigen strip. Dat meldt Play in een persbericht. Het stripalbum ligt vanaf 24 september in de winkelrek.
7: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.
10: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
7: Radio Ommeland.
10: 104.9 FM.

0: shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

en seminaries. Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: SDL-trailers. Ze leveren niet alleen topklasse podia, maar bouwen die ook volledig voor je in. Met krachtig geluid, professioneel licht en zelfs een ultramoderne LED-wall.
1: Van kleine optredens tot de grote festivals.
0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout als ook massieve en samengesteld

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

Als je oud van de groot ziet, zal er zijn, dan zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+, en ook via FM. Dubbelfeest voor Kim van Onsen, de mediamadam en zakenvrouw, viert niet alleen haar tiende collectie bij JBC, maar gevolgens ook het jaarwoord aan de liefde van het leven. Al hielden Kim en Niels de Jonk dat wel tot het laatste moment geheim. We zijn al zo lang samen, ik wilde niet dat er plots druk van buitenaf kwam, zegt ze.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West-Vlaanderen.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de

0: Plasman zit je goed. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Het regionale nieuws.
7: In de politierechtbank van Brugge heeft een man van 82 zich moeten verantwoorden voor het aanrijden van een De Lijnbus. De man zou tijdens een inhaalmanoeuvre de hele linkerflank van de bus beschadigd hebben en nam nadien de vlucht, maar ontkende elke vorm van betrokkenheid. De rechter nam de zaak in beraad en doet uitspraak op 12 oktober.
8: De regionale luchthaven Oostende Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens van CD&V. De vorige vergunning was eerder vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld.
9: Het veelgeplaagde Bethlehemplein in Sint-Gilles krijgt een grondige heraanleg. Het plein moet groener, verkeersluwer en aantrekkelijker worden voor bewoners, kinderen, handelaars en bezoekers. Ik was helemaal ontredderd, zo beschrijft burgemeester Elsie Sierens van de partij Anders, hoe ze op 11 september 2001 vanuit Destelbergen hoorde dat haar man vlakbij de Twin Towers zat toen de aanslagen plaatsvonden. Terwijl zij thuis met haar netgeboren dochter zat, zag haar man op ongeveer 100 meter van het World Trade Center de aanslag met eigen ogen gebeuren. Daarna volgden dagen van onzekerheid, omdat ze niets van hem hoorde. 25 jaar later blikt Sierens terug op die periode. De Equin Care Groep met Equitom uit Lummen als hoofdzetel gaat samenwerken met het gerenommeerde Amerikaanse Ruth Riddle Equine Hospital. Dat is het grootste paardenziekenhuis ter wereld. De samenwerking moet zorgen voor een betere uitwisseling van kennis en nieuwe chirurgische technieken. De deal is officieel voorgesteld onlangs in aanwezigheid van Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België.
6: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: In het zuiden van het land wat meer zon. Maximum van 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt een storing langzaam het land in. Vanaf het westen tot het noordwesten wordt het zwaar bewolkt met periode van regen. Minimum van 11 tot 10 graden.
6: Radio Ommeland.
12: Jouw Classic Station.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een ruzie op de speelplaats kost een klassieke leerkracht al snel kostbare tijd, lestijd. Om docenten te ontlasten pakt de basisschool De Brug in Roeselaren daarom uit met een unicum. Thomas Taverneer start er op 1 september als voltijdse opvoeder. In het lager onderwijs bestaat dit ambt wettelijk niet, vertelt nog Thomas.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! I didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.

0: WhatsApp.
1: Welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Op Belgische wegen zijn tot nu toe al 4 lichte ongevallen gebeurd met zelfrijdende Tesla's. Dat zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, in het Vlaamse parlement op basis van de cijfers die ze heeft van Tesla. De vermeden ongevallen halen natuurlijk de pers niet, zegt de Ridder. De minister gaf in juni toelating aan de autobouwer Tesla om de zelfrijdende functie te activeren op Belgische wegen. Het gaat om het FSD-systeem. De auto kan daarmee zelf sturen, binnen de rijstrook blijven en van de rijstrook wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft ook verantwoordelijk. Tussen 11 juni en 31 augustus reden Tesla's met het systeem 24,6 miljoen kilometer. Elke kilometer brengt de Belgische verkeerscontext beter in kaart binnen een systeem dat aldoende leert, aldus de Ridder. Sinds de toelating geregistreerden de autoriteiten 1 meldingsplichtig ongeval. Dat gebeurde op een moment dat de bestuurder het FSD-systeem had uitgeschakeld aan een rotonde.

nog boos om worden? Hoe durft ze hem zomaar in de steek laten terwijl hij gewoon op tournee is? Zijn vrouw is er simpelweg met een doodgewone huisschilder vandoor gegaan. Nee, Phil is er nog steeds kwaad over. Het is 1981 en zijn eerste huwelijk is net op de klippen gelopen. Maar de woede in zijn hoofd heeft ook een positief effect. Hij is zo kwaad dat hij in een paar dagen tijd een paar geweldige liedjes schrijft over zijn ex. Na een tijdje, als zijn woede een beetje gezakt is, is Phil alweer wat positiever. Misschien kan ik ook nog wel een hit scoren met een van die nummers, denkt hij bij zichzelf. En dat gebeurt. Hij moet zelfs opkomen draven in Top of the Pops voor de BBC. En als hij naar de studio rijdt, moet hij toch nog even aan zijn ex en haar schildervriendje denken. Wacht eens even, denkt hij bij zichzelf. Nu is mijn kans om haar terug te pakken. En dat doet hij ook. Want als hij in zijn eentje met een keyboard op het podium in de tv-studio staat, laat hij door een studiohulpje een werkbank halen die alleen door werklieden wordt gebruikt. Daar zet hij zijn keyboard op. Bovendien is een van zijn trommels van het drumstel een pot verf, als een steek onder water naar zijn ex en haar schilder. En Phil, die speelt de vermoorde onschuld. Ik uithalen naar mijn ex? Hoe kom je daarbij? De pot verf stond er toevallig en die Black & Decker Workmate had ik nu eenmaal nodig voor mijn keyboard. Nee hoor, niks aan de hand. Maar hij zegt het wel met een knipoog. En dus is die steek onder water van Phil Collins in zijn In The Air Tonight een hitlegende geworden. Phil Collins, In The Air Tonight.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Zeg me wat je echt voelt.
7: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
1: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een mobiel podium dat razendsnel opgebouwd kan worden? Dan moet je

0: is tot de grote festival.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt. De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Reclame op jouw stadsradio. Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit en moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.
0: www.radioommeland.be

0: is het toppunt van snelheid. Twee slakken die uit de bocht vliegen. Wat is het toppunt van spaarzaamheid? Boven je brilglazen kijken om ze niet te verslijten. Twee Nederlandse vrouwen zijn in Frankrijk op een terrasje. En de ene vrouw vraagt aan de andere: weet jij wat jus d'orange in het Frans is?
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Dit is Radio Ommeland.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Bijna 30 jaar na de dood van prinses Diana zorgt haar broer Charles Spencer opnieuw voor beroering binnen het Britse koningshuis. In zijn binnenkort verschijnen boek Swan Song Diana My Sister beweert hij dat de toenmalige prins Charles, de huidige Britse koning, opvallend opgewekt klonk toen hij hoorde dat zijn ex-vrouw was overleden.
1: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Cadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
6: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
7: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Oh, echt?
6: Ja, tuurlijk.
7: Veranda-comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
9: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: De Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: In de stationstraat in Nederzwalm woedde een brand in een autogarage. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. De rookpluim was tot ver te zien. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. Bij de brand is een deel van de werkplaats en van de toonzaal zwaar beschadigd.
4: Een fietser is overleden aan val in Assen. Het slachtoffer was op terugweg van de Hopduvelfeesten. Twee andere fietsers vonden de man op het fietspad langs de Brusselse Steenweg in Walfergem. Ook Hogeschool Vives luidt deze namiddag de officiële start van het nieuwe academiejaar in. Vooral het afstandsonderwijs en onze Engelstalige internationale opleidingen zitten in de lift, zegt algemeen directeur Cathy de Wit.
5: De gemeente Schaarbeek zal voorstellen om het veiligheidsplan voor de Brabantwijk met een verplichte nachtsluiting tussen 1 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends niet te verlengen. Dat meldt waarnemend burgemeester Martijn de Brabant van de MR. Volgens hem waren de resultaten van de sluiting gemengd.
4: In het Elisabethpark in Koekelberg hebben honderden mensen zich zondagmiddag verzameld voor een protestactie tegen de omstreden krukkenvliegroute. De actie wordt georganiseerd door burgercollectief Free Air for Brussels, die ook aankondigde dat zo'n 200 Brusselse gezinnen zich zullen aansluiten bij de rechtszaak tegen de aanvliegroute RNP07L naar Brussel Airport. Wij eisen een onmiddellijke stopzetting van de route die voor veel geluidsoverlast zorgt.
6: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: In het zuiden van het land wat meer zon. Maximum van 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt een storing langzaam het land in. Vanaf het westen tot het noordwesten wordt het zwaar bewolkt met periode van regen. Minimum van 11 tot 10 graden.

0: elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. De Raad van Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilusproject. Dat maakte de Raad bekend. Het gaat om de bemalingswerken voor de uitbreiding van een hoogspanningsstation in Izegem, op de grens met Lendelede. Omwonenden dienden een verzoek in tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad willigt dat verzoek nu in.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag hij al jeugdwedstrijden van topploegen Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39.

0: 30 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
6: Euroshop. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
8: Het is nu 6 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliege verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
7: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De Hannibal-broodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend staan in Roeselare, zijn terug. Marianne en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.

0: de klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Don't you wish your girlfriend was hot like me? Op menig huwelijks- en scoutsfeest wordt dat nog altijd meegekeeld. Het nummer een vrijdagavond zingende Pussycat Dolls het opnieuw sinds lang live tijdens een comeback in Antwerpen. Al ziet de groep er inmiddels een pakje anders uit dan toen. Ze waren toen met zes en nu gaan ze door met z'n drieën. De halve Pussycat Dolls maken dus een comeback en dat gebeurt in Antwerpen.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor. Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
3: Welcome to my
2: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Kadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Het regionale nieuws.
9: In Nieuwpoort komt er een volwaardig buitenzwembad. Nu kan je er als zwemmer al naar buiten om uit te rusten aan een ligweide. Het bestuur vroeg aan de inwoners wat er met dat stuk ligweide moest gebeuren. Uit een bevraging van 560 deelnemers blijkt dat de helft van de respondenten kiest voor een betalend openluchtzwembad met zwem- en speelzone.
10: Anderlecht neemt maatregelen om het rattenprobleem in sommige wijken, parken en straten tegen te gaan. De gemeente zet rattenvallen en lokdozen met vergif. Er komen informatieborden om mensen met kinderen en hondenbaasjes te waarschuwen.
9: De keuze voor de gemeenten die kleinstedelijk gebied worden lijkt natte vingerwerk. Dat zegt burgemeester Egbert Lachaert van Blauw van Merelbeke-Melle. Als het voordelen oplevert, dan hadden wij dit misschien ook wel gewild. Ook de burgemeester van Bornem vraagt uitleg over de criteria die de Vlaamse regering heeft gebruikt. Wij hebben al lang een bovenlokale rol, alleen niet officieel. Aldus Greet de Bruin van CD&V. Op het festival Voodoo Village in Humbeek bij Grimbergen zijn minstens 2 mensen beroofd. De daders spoten eerst met een irriterende spray in het rond. 12 mensen raakten met de spray in aanraking en hadden verzorging nodig.
11: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
13: Vanavond en vannacht trekt een storing langzaam het land in. Vanaf het westen tot noordwesten, minimaal tussen de 10 tot 18 graden. Morgen trekt een storing verder van het noordwesten naar het zuidoosten. We krijgen maximaal temperaturen van 15 tot 21 graden.
14: No commercials, more fun.
11: Radio Ommeland.
15: Hi there, it's Gloria Gaynor.
16: Hello, I'm Phil Collins.
17: Hi, this is Madonna.
18: Hi, this is Lionel Richie.
19: Hi, this is Stevie Nicks.
20: Hey, this is Miley Cyrus.
11: De grootste

groot zit zal er zijn. Welkom bij onze Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Veel beter kan je niet aan een Europese campagne starten. Union maakte een ferm statement door een erg flauw Victoria Pilsen van het kastje naar de muur te sturen. De Brusselaars wonnen overtuigend met 0-3.

0: Schoonzoon 1 stuurt een telegram naar schoonzoon 2. Schoonmoeder overleden, wat te doen, cremeren of begraven? Schoonzoon 2 stuurt als antwoord, allebei, zekerheid voor alles. Geef je schoonmoeder een bord met aarde te eten, dan kan ze er alvast aan wennen. Welk antwoord geef je aan een volgende cryptische omschrijving? 15 schoonmoeders in een ronde. Een cirkelzaak. Mijn schoonmoeder is gek van alles wat elektrisch is. Dus ik geef haar voor haar verjaardag een elektrische stoel. Willen ze daar natuurlijk niet op zitten.
1: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's,

40 47 69. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde eik.

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-3839-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

0: 40. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Bergs. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: In de 4 hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kuilewee. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de 4 hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlijm nodig. Dat blijkt uit een vraag.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. In Talence staat Nafi Thiam dit weekend voor haar eerste zevenkamp in 1 jaar tijd. De drievoudige Olympische kampioen moest vorig jaar opgeven op het WK, terwijl een hele rel rond haar persoon, de Atletiek Federatie en de topsportcoördinator Rutger Smith uitbarsten. Die donkere pagina heeft Thiam ondertussen omgedraaid. De blik is al op 2028 gericht. Mijn lichaam is er weer klaar voor, zegt de atlete.

0: this is Joe Cocker.
1: Hi, I'm Gloria Estefan.
2: Hi, this is Peter Cetera.
3: Hi, this is Pat Benatar.
4: Hey, this is Meatloaf.
5: Hi, this is Kim Wilde.
6: De Gouden Hits Herleven. Dit is Radio Ommeland.
7: Taxi bestellen, taxi kusten bellen, 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen, 0400 73 113 333.
8: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
9: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse head spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
10: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Glasman zit je goed.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Cadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.

0: Het aperitief werd uitgevonden voor de mannen om de vrouwen de tijd te geven om de tafel klaar te zetten. Het digestif was om hen de tijd te geven de afwas te doen. Een chique madame rijdt met haar dure wagen naar een boerderij, want ze heeft 25 kilogram aardappelen nodig. De boer vraagt nogal nors: mannelijke of vrouwelijke aardappelen, madammeke? Hoe, mannelijke of vrouwelijke? Reageert de dame verbaasd. Ja, madame, en is nog voor vandaag? Ik heb heel veel werkzinnen, mannelijke of vrouwelijke? De dame, geheel uit haar lood geslagen, antwoordt: alwel, geef mij maar deze keer vrouwelijke. De boer gaat naar de stal, komt terug met een zak aardappelen en giet die leeg in de pas schoongemaakte koffer van de wagen. Alwel, wat doe jij nu? Waarom giet je deze aardappelen los in mijn koffer? Sakkert de dame geërgerd. Wel, antwoordt de boer, je hebt vrouwelijke aardappelen gevraagd. Ah wel, dat zijn er zonder zak. Een wereldberoemde diëtist had een lezing in een congrescentrum. Alles wat een gemiddelde mens in zijn of haar maag prompt, zou hem of haar al jaren geleden fataal geweest moeten zijn. Vlees bijvoorbeeld is slecht, groenten kunnen levensbedreigend zijn. En wij al weten wat bacillen in drinkwater voor schade kunnen aanrichten. Maar er is één product dat echt dodelijk kan zijn, en toch hebben wij het allemaal wel eens gegeten. Heeft iemand een idee welk product ik bedoel? U, meneer, daar op de eerste rij, heeft u een idee? De bewuste man staat op en zegt op een vragende toon: bruidstaart?
1: Radio Ommeland 104.9 FM.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
2: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunt Nieuws nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-3839-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
5: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
8: Het is nu 8 uur.

0: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsenen in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Kastelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

en seminaries. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

kleine Jackie pakte op een goede dag een Greyhound-bus en liet alles achter zich. Ze wilde roem en geld najagen en ze wist dat ze dat niet kon doen in het dorpje waar ze woonde. Ze wilde alle problemen achter zich laten op weg naar wat meer geluk. Op dat moment kon ze nog niet weten dat het allemaal niet zo eenvoudig was. Dat de zoektocht naar geluk moeilijk zou worden. Laat het verhaal van kleine Jackie dan ook een les voor iedereen zijn die dezelfde ambities en dromen heeft. Soms lukt het gewoon niet. Ze stapte in New York uit de bus en ging meteen naar het kloppende hart van de wereldstad. Ze keek haar ogen uit op Times Square. Toen ze alle billboards zag van de musicals en shows, wilde ze maar één ding. Ooit met haar naam in neonletters hier staan. Maar ze kwam met de verkeerde mensen in contact. Een kerel die haar gouden bergen beloofde, gaf haar uiteindelijk voor een paar dollar weg aan andere mannen. Kleine Jackie wilde het niet, maar ze kon niet anders. De droom van neonletters op Times Square vervaagde met de dag. En dat terwijl ze door haar moeder nog zo goed was opgevoed. Neem nooit iets aan van een vreemde. Kleine Jackie moest wel. En reken maar dat ze veel heeft aangenomen van vreemde mannen. Wat is de les uit het verhaal van kleine Jackie? Dat het niet allemaal goud is, dat blinkt in de grote stad. Tussen het klatergoud stromen de tranen van gebroken dromen. Jackie was nog maar 16 toen ze er middenin zat. Haar droom en haar werkelijkheid botsten frontaal met elkaar. En er was geen redden meer aan. Ach ja, die kleine Jackie. Ze wilde alleen maar haar droom najagen en een ster worden. Maar haar ster heeft nooit kunnen stralen in die harde, grote stad. Little Jackie wants to be a star. Lysa Lysa and the Cult Jam.

0: Kitcha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een mobiel podium dat razendsnel opgebouwd kan worden? Dan moet je absoluut eens kijken bij SDL Trailers. Ze leveren niet alleen topklasse podia, maar bouwen die ook volledig voor je in met krachtig geluid, professioneel licht en zelfs een ultramoderne LED-wall.
2: Van kleine optredens tot grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechnikers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0477 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: En zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 9 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

0: Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Bergs. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Cadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Voetaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
6: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: 104.9 FM.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Een geëerde fietsroute. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 10 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren...

Geworden durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noord, maar rond 13 graden. Zondag begint dat salar is het hoger het noorden. Nergens waar dan een of 9. Ommeland. Ommeland.

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengewerkte

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel, Maison Chagall in Oostende.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Radio Ommeland.
3: Jouw classic station.

0: optredens tot een grote festival.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
1: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
6: Het is nu 11 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsenen in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander.

0: Godionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Creative in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Doenja Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde

Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch.

0: informatie op www.wp-events.be.
1: Knapsalon De Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon De Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
0: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Le Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

0: en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Dit is jouw Classic Station.
3: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Pasman zit je goed.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of

0: zijn informatie op www.wp-events.be.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 1 uur.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: Daalt je energiefactuur?
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
4: Welcome to my world,
3: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
5: Cadans
3: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Dit is Radio Ommeland op 104.9.

0: 073 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 2 uur.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.